Wap-a-doody-wap-wap-wap-a-doody-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-wap-w

0: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Ja, ja, nee, nee. Ja, ja, nee, nee. Ja, ja, nee, nee. Ja, ja, nee, nee. Ja.